Leuke chans. Leuke chans, peguer, en wie kals, hij kreeg wel een alcohol. Ja. Wak kreeg, ja, wel juist, peguer, guin wakit. Wie ik win, met peguer va. Nu ont en maan ben ik wit au lava. Je kals de. Een duur kreeg. Je meester wengel, zelf. De l'art de plus en de créer au salieri. Au salieri, il y a un des hiou. Parce que je me fais très là d'un an. Après, ça va en de créer, c'est un de l'alambic. Faut que l'on vit que l'alambic, quoi, nous, que d'espère, tu es à Bossensé. Il y a la goutte, sont. Et là, à ce bête de l'oncle de Carlos, la goutte. Que le zé, bête de la guine. Met ben een week deze kippen kind naar Wengelen, dan heb je hier niet gezien. Dus ik heb een Wengelen waar mijn. En ben ik nog een beetje de bomen soms. Ik heb ook ze meteen het zuur. Wanneer we doen het in een wijn bij Wengelen. Maar Wengelen zo'n pelde dit en ik kan koud willen van. Ik kan koud willen van een wijn waar ze mijn. Mijn broer had mij. Regeer. Regeer la boer. A 20 de galiden in neolus, da is tolpa wie heol tungis zo brem. Me schonskel e tiorion dim, va o pitje mendes balkon, va bet galwet honda of tulu, ba mein hardi, vi lak ralio de la conno va ralio. Ah, hen zon der van hondo wat tulu is na gamal ga gijl. Kin kald wa min me no bit tocht over wie over tulu. Ah ja, na hen no bit pav op bum tulu over me bai is na ba vein kald is na. Na wa vein wa vout de die do ba no leden don ba hardi. Ah wa ook plus nus grill met 13 oreol. E plone van van wees rêve op een nuit d'or en nou batisou giste na tout de main dal zikou en kekin de hiou na wid la boue via benugier so de honne vars giste honne va chay op e de gasp wite op e de pe de verne en trau vars de watisou am jime endes 1903 en al de 1904. Niet waar is het hier, waar is het over Kouwerhezen, Kouwerzout. En hier die cousine, de lak, ben je hier, neerst, zo je wil. Bewa plas de lak, kalles, mijn dal, met mijn straat, die keer waar je, en ik heb pas een moer. De zon in is als een beet kalles, mijn dal, mijn droog, een dode pors. Hij heeft een lekker droog mat, hij heeft een bar de pel gezien. Maar bij mij komt de kalles trouw. Toen kan ik mijn sfeer kiezen, dat doet de pismus big girl boven. Hoge brezel. Par velen, penans, ze begrijpt als kluis, hoe wie de handel. Très brist non sur ce bitten calls mindes mer de place pour vivre en main rouge pour habiter à l'île où on est très équipé à brist à l'île où on va se triver que je va poncho très triver pon va steer très équipé à Castelline. Dan sta je wel kom, zie je. En wat ik al eens hier aan gaat hier. Dan sta je wel rood op plein weg. Alleen hoe een wajon. En zo een schredder studie waren dra. Misschien bij skiën de hoel. Kan te gaan. Peter, waar de bende op. Waar van glenje ook is. Goel nou gaan in je. Peter hoeien met. En misschien studie waar van glenje. Dus me wat me obel ik jou. Ik heb mij. Nou, niet goed kan te pitten waartoe waarna.
Maar wie wil alles met tassen in de kom, dat ik het paar weet niet. Prima, ze paar weer zetten om, met een minuscule wat ik paar weer wel niet hadden.